0: luisteren naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen er na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gür.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
1: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
0: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
2: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied doe je er een half uur langer over door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan nog de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Halberstad.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

Goedemorgen Gouda, het is vandaag zaterdag 9 mei. Het mooie tijdstip van 10 uur is aangebroken. En dat betekent dat het weer tijd is voor Weekend Gouda. Dat is het programma waarin we je meenemen langs alles wat er speelt in onze mooie stad. En we hebben bijzondere mensen, inspirerende verhalen en evenementen die je echt niet wilt missen. Wij hebben het voor je verzameld en dat hebben we vandaag met een paar verrassende gasten. En natuurlijk fijne muziek tussendoor. Mijn naam is Manon Juliger. Tegenover mij zit Onno Kastelein me aan te kijken. En Arjan Doekman, die doet de techniek. Hebben we er zin in? Zeker.

0: Ja, Onno, wat gezellig dat we weer een keertje samen de uitzending doen. Leuk,
1: zeker,
0: joh.
1: Leuk.
0: Ja. Hey, weet je wat voor dag het vandaag is?
1: Is dit een strikvraag? Het is zaterdag vandaag, maar je hebt vast nog wel meer in je hoofd.
0: Nou, het is de dag van Europa.
1: Oh, ja. Wat leuk.
0: Ja, wist je dat? Dat is dus 9 mei altijd. 9 mei, de dag van Europa. In Europa, of in Brussel, hebben mensen ook allemaal, als het niet in het weekend is, vrij en zo. Maar bij ons weten mensen dat dus niet.
1: Leuk.
0: Ja. En welke dag is morgen? Dat weet je vast.
1: Ja, dat weet ik weer wel. Ja. Morgen is moederdag.
0: Ja. Ga je nog wat leuks doen?
1: We gaan zeker wat leuks doen, maar het is een verrassing nog. Dus
0: je gaat niks zeggen, want je moeder luistert misschien. Oké, nou dan gaan we niks zeggen. Hé, wat staat er voor leuks op de planning in de uitzending vandaag?
1: Ja, wie komen er zo meteen allemaal binnenwandelen? We beginnen met Bea Marsman en Madelon Posmus over Steunpunt Midden-Holland. Okay. Daarna schuift Sander Genefase aan om te praten over GCC Olympia. En dat is cricket, Goudse cricketclub.
0: Oké.
1: En heb je al gehoord van Douchies Culturendag op 23 mei in De Walvis? Daarover gaan we praten met Wendy Heidewit en Shahida El Moussaoui.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Een diverse uitzending, hè? Sport, cultuur en zorg eigenlijk.
1: Ja, van alles wat.
0: Van alles wat. Laten we eens even in de juiste sfeer komen met muziek. Wat heb je uitgezocht?
1: Ja, ik heb wat uitgezocht. Ja. Afgelopen week was het Bevrijdingsdag. En dan heb je altijd ambassadeurs van de vrijheid. En een van die ambassadeurs was Rolf Sanchez.
0: Oh ja.
1: En we draaien zijn grootste hit. Mas, mas, mas.
0: Mas, mas, mas.

0: Rolf Sanchez. We gaan door naar het eerste item. Een plek waar aandacht, rust en menselijkheid samenkomen op het meest kwetsbare moment in het leven als sterven nabij is. In Gouda en Waddinxveen speelt Steunpunt Midden-Holland dan een bijzondere rol. Door steun te verlenen aan mensen thuis of in een van de hospices. Bij ons in de studio zijn aangeschoven Mea Marsman, voorzitter van het bestuur. En Madelon Postmus, sinds kort de nieuwe directeur van Steunpunt Midden-Holland. We gaan het hebben over het hospice, de mensen erachter en hoe vrijwilligers hier echt het verschil kunnen maken.
1: Ja, Madelon en Bea, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kan een van jullie eens omschrijven wat dat Steunpunt Midden-Holland nou precies is?
2: Het Steunpunt Midden-Holland is een stichting. En onder die stichting vallen twee hospices. Eentje in Gouda en eentje in Waddinxveen. En we bieden ook ondersteuning thuis voor mensen die niet naar een hospice willen en wel hulp nodig hebben, kan je ook thuis zorg krijgen.
1: Oké, okay, en wat, ja. Wat gebeurt er precies in een hospice?
2: In een hospice... dan is eigenlijk de laatste fase van je leven. Dus als de verwachting is dat mensen snel zullen sterven en eigenlijk in de situatie zitten dat ze niet goed meer thuis kunnen zijn, dan kan je dus naar een hospice.
0: Ja, en wat gebeurt er dan? Wat voor steun en hulp biedt het hospice?
3: Nou, vooropgesteld gaan we heel erg uit van wat de gast zelf wenst. En dat zit op welke zorg ze willen, maar ook bijvoorbeeld wat ze willen eten. Maar over het algemeen hebben wij zorgvrijwilligers die eten verzorgen, ontbijt, lunch, drankjes en aandacht geven. Dus een praatje maken als daar behoefte aan is.
0: Ja.
3: We bieden met onze vrijwilligers geen medische zorg. Daarvoor komt er een wijkverpleegkundige
1: langs. Daar komen dus dan mensen voor. Want het kan voorstellen als je in die fase zit dat je die hulp wel nodig hebt, die zorg.
3: Ja. Absoluut. De huisarts blijft eindverantwoordelijk. Die komt geregeld op bezoek. En er komen twee keer per dag wijkverpleegkundigen voor de medische zorg.
1: En hoeveel mensen hebben er dan een plek in dat hospice of verzorgen jullie thuis ongeveer?
2: Ja, in Gouda hebben we 4 bedden en in Waddinxveen ook 4 en er komt nu een 5e bij.
1: Die zijn altijd ook wel, dat klinkt misschien een beetje plastisch, maar gevuld, zeg maar.
3: Ja, ja eigenlijk wel. We hebben vaak een wachtlijst.
1: Oké. En thuis? Bij hoeveel mensen komen vrijwilligers langs?
2: Nou, het varieert heel erg. Ik geloof dat het afgelopen jaar een stuk 40 waren in het hele jaar.
1: Ja. Dat is best heel veel. Ja.
2: Ja.
0: Wat is nou een criterium om in het hospice terecht te komen? Want dat is wel. We zeggen het wel van als je in de laatste fase van je leven bent, maar je kan daar toch ook niet een half jaar vertoeven?
2: Nee, het enige criterium is eigenlijk dat je levensverwachting minder dan 13 weken is.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus dan. Als dat aan de hand is, dan ben je welkom.
3: Ja, en dat bepaalt de arts.
0: Oké. Maar 13 weken is best nog wel een tijd eigenlijk.
3: 3 maanden.
0: Ja. Maar goed, dat kan dus. 3 maanden verblijven bij jullie.
1: Daar ben ik toch meteen benieuwd eigenlijk. Want dan als jullie zijn daarbij betrokken. Hè, jij bent bestuurder, voorzitter van het bestuur van de stichting. En jij bent Madelon de directeur. Maar je bent dan veel eigenlijk met mensen bezig die maar heel korte leven hebben nog. Hoe zijn jullie hierbij betrokken geraakt? Als ik zo mag vragen.
3: Zeker.
1: Misschien Madelon, jij eerst.
3: Zal ik beginnen?
1: Ja.
3: Nou, ik ben dus vooropgesteld pas 5 weken betrokken. Ik ben 1 april begonnen. Ik heb daar een bewuste keuze in gemaakt. Ik heb 30 jaar bij de NS gewerkt.
1: Oké, dat is iets heel anders.
3: Heel anders.
1: Ja.
3: En ik kwam tot het inzicht dat ik wat meer betekenisvol werk wilde doen. En in gesprek met een vriendin bracht zij me eigenlijk op dit idee. En ben ik me gaan oriënteren, gaan praten met iemand in het hospice Utrecht. En zij stuurde mij deze vacature en toen heb ik gesolliciteerd.
1: Oké.
3: Ja.
0: En de eerste 5 weken?
3: Ik denk dat ik een enorm goede keuze heb gemaakt. Dat die betekenis er zeker is.
0: Ja.
3: En verder heb ik het heel goed naar mijn zin. Ik vind het heel bijzonder hoe dit draait op vrijwilligers. En hoeveel toewijding. En het doet me veel goed.
0: Ja.
1: En heb je dan veel contact met vrijwilligers? Of ook echt met de mensen die in de eindfase zitten?
3: Nee, daar heb ik niet heel veel contact mee. Ik ben in deze inwerkperiode wel met iedereen meegegaan, omdat ik ook alles wilde zien. Dus ik ben wel 2 keer bij mensen thuis geweest voor een zogenaamd kennismakingsgesprek. Dus ik ging met een van mijn coördinatoren mee om ook dat proces mee te maken. Maar ik stap die kamers niet in. Ik dacht van tevoren dat ik dat wilde doen. Ik ben een dienstverlenend gast, vriendelijk mens, zal ik maar zeggen. Met dat idee dacht ik dat ik dat wilde. Maar ik heb me gerealiseerd dat daar al zoveel mensen binnenkomen op een dag. Dat ik niet denk dat ik daar iets toevoeg of dat men op mij zit te wachten.
4: Nee. Okay. Nee. En hoe is het voor jou? Hoe ben jij betrokken geraakt bij het
2: Ja, steunpunt? Nou, ik ben door de vorige voorzitter van het bestuur op een gegeven ogenblik benaderd van zou jij mij willen opvolgen? Nou, eigenlijk zat ik helemaal niet te wachten op nog iets erbij. Want ik heb het normaal gesproken al druk.
1: Nou ja, we hebben jou namelijk ook gesproken als iemand van de Langlauwvereniging. Ja, dus hartstikke druk.
2: Ik ben hartstikke druk. Maar eigenlijk werd ik toch wel, toen ik erover nadacht, gegrepen door van het is eigenlijk een hele mooie organisatie in hospice. Hè, die mensen opvangt en verzorgt in de laatste fase van hun leven. Hoe mooi is dat eigenlijk? Nou, en omdat vanuit die gedachte heb ik toen toch maar ja gezegd.
4: Mooi. En jullie, dat zei jij net ook al, jullie draaien op vrijwilligers. Wat voor type mensen komen nou bij jullie aan de deur om te zeggen ik wil vrijwilliger worden?
2: Dat is heel verschillend. Ja, zeg jij maar.
3: Ja. Nou, er zijn er zeker veel met een zorgachtergrond, verpleegkundigen, et cetera. Maar zij zeggen zelf vaak ook, dat is niet per se een voordeel. Want je moet ook dingen afleren. Want die zorg bieden wij natuurlijk niet allemaal. Het is ook wel hoofdzakelijk vrouw. Wat mij opvalt persoonlijk is dat de mannen over het algemeen komen koken. We hebben ook kookvrijwilligers.
1: Ja, maar wat doen de vrijwilligers?
3: Nou, zorgvrijwilligers is het merendeel. Maar we hebben iedere dag op beide plekken iemand die komt koken. Dus die gaat eerst alle kamers langs en aan de gast vragen waar ze trek in hebben, waar ze zin in hebben. We hebben tuinvrijwilligers die de tuin onderhouden. We hebben iemand die administratief financieel werk doet. En we hebben twee dames die ook administratie-secretariële taken doen.
4: Ja, en hoeveel zijn er dan op een dag?
3: Hoeveel mensen?
4: Ja, hoeveel vrijwilligers, als je het hebt over gastvrouw of koken, hoeveel zijn er betrokken?
3: Ieder vier uur komen er twee vrijwilligers, tussen 's ochtends 7 en 's avonds 11, shifts van 4 uur. En aan het eind van de middag komt de kookvrijwilliger.
4: Okay. Dan heb je best wel een paar mensen nodig. Ja.
3: 160 hebben we er.
1: 160? Okay.
3: Ja, zo. Zeker.
1: En dat blijft op peil of zijn jullie nog op zoek?
3: We zijn zeker ook op zoek. Op dit moment vooral voor Waddinxveen. Maar ook in Gouda is iedereen welkom. Want we hebben uiteraard ook altijd wel wat verloop. Ja. Dus mensen die luisteren en geïnteresseerd raken, wees welkom.
4: Dit is een oproep.
1: Weet als je luistert. En wat dat klinkt een beetje gek, maar wat bied je, wat krijg je ervoor terug als je vrijwilliger bent? Is dat die betekenis of is dat ook gewoon gezelligheid of
2: allebei?
1: Je leert dingen?
2: Ik denk dat het heel veel voldoening geeft. Tenminste, de vrijwilligers die ik ken, zeg maar, die krijgen gewoon heel veel voldoening uit het zorgen voor andere mensen.
1: Zijn dat ook jonge mensen?
3: Gemiddelde leeftijd ligt denk ik wel rond de 60 of iets hoger. Maar we hebben ook een samenwerking voor een maatschappelijke dienststage van scholen. Slim. Dus er zijn ook wekelijks twee 16-jarigen aanwezig op beide locaties.
1: En hoe gaat dat?
3: Ja, het is heel bijzonder en mooi. En mooi ook dat zij kiezen voor ons. Ja. Dat ze best een drempel over moeten. En denken van hoe spannend is het daarbinnen. Maar dan toch die interesse tonen.
1: Maar dat lijkt me heel bijzonder. Want ik heb het idee dat als je jong bent, zeg maar, rouwen en mensen daarin of gewoon met in contact komen met mensen die ofwel zelf overlijden ofwel met familieleden. Dat is ook iets wat je moet leren. Hè? Hoe je daarmee omgaat. En als je heel jong bent, heb je dat gewoon waarschijnlijk heel weinig meegemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, weet je? Als je dat zelf helemaal niet hebt meegemaakt en dat je toch heel respectvol of heel lief bent. Maar dat lukt dus.
3: Het is natuurlijk wel ook een beetje zoeken wat we hen kunnen laten doen. Ja. Maar ze spelen bijvoorbeeld een spelletje met iemand die nog bij ons in de keuken komt zitten. Die het bed nog uit kan, een gast. En die een spelletje wil spelen. Ze worden begeleid door een vrijwilliger bij ons. En die voert ook mooie gesprekken met ze. Ja. Over het sterven of euthanasie bijvoorbeeld.
4: Ja, want die vrijwilligers, trainen jullie die ook? Want dat is toch niet de meest makkelijke vrijwilligersbaan. Dus wat anders dan koffie schenken in een zorgcentrum.
2: Ja, nee, ze krijgen als je aan het bed staat, krijg je een opleiding. Ja,
1: wat leer je dan? Dan gesprekken? Of?
2: Ja, ook. En ook wat laatste vrijwilliger tegen me zei. Zegt ze wat ik heel prettig vind. Wat ze ook weer geleerd van dat je zonder oordeel Moet kijken naar mensen en ook in gesprekken geen oordeel uitspreken over dingen.
1: Want als ik vraag me al, waar zou je dan nog een oordeel over kunnen hebben? Over hoe ze erbij liggen? Of?
2: Ja, dat kan over van alles zijn natuurlijk. Ja, wat je meemaakt.
1: Oh zo,
4: Als jullie nou kijken in jullie functie, wat hoop je nu dat een gast, hoe noem je hem?
1: Een gast.
4: Of een bezoeker bij jullie in het hospice. Wat hopen jullie nu dat ze ervaren of voelen aan sfeer? Of waar streven jullie naar?
3: Warmte. En we noemen ons hospice, en dat is een landelijke organisatie die deze vorm van hospices zo noemt, een bijna thuishuis. Ze willen het zo huiselijk. We willen het zo huiselijk mogelijk maken. Mensen nemen ook foto's mee. Maar als je wil, kan je ook je hond meenemen. Dus we proberen echt zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van de gast.
1: Oh ja, mooi. Zijn hospices altijd, want dit is eigenlijk een vrijwilligersorganisatie. Is dat altijd zo?
2: Er zijn heel veel verschillende vormen van hospices. Ja.
1: Want hoe worden jullie gefinancierd?
2: Nou ja, de belangrijkste bron is VWS, zeg maar, de subsidie.
1: Subsidie, ja.
2: En die krijg je jaarlijks, zeg maar. En mensen die bij ons, of gasten die bij ons liggen, die moeten ook een dagbijdrage betalen. Maar de subsidie is dus niet toereikend, dus je moet meer middelen hebben. En gelukkig krijgen we ook nog wel veel donaties en giften.
1: Van mensen die er zijn, van gasten of gewoon van...
2: Ja. Of van fondsen, of van de verbouwing in Waddinxveen nu. Die wordt allemaal gefinancierd uit fondsen.
1: Dat is dus wel iets waar je echt even... Want jullie hebben dus een verbouwing gaan in Waddinxveen. Van 4 naar 5 kamers, zeiden jullie eerder. Dan moet je dus wel eerst even die middelen bij elkaar schrapen eigenlijk.
2: Hier in Gouda moet gerenoveerd worden, verduurzaamd worden. Want het is een heel oud pand, een heel mooi pand. Maar ja, dat qua onderhoud kost dat heel veel. Dus we hebben gezegd van we moeten eerst geld hebben voordat wij die verduurzaming...
1: Dat kan ik maar. Want het zit aan de Ridder van Katsweg, toch? Dat is een heel mooi... Daar loopt iedereen altijd langs.
4: Mooi witte pand.
1: Richting het station. Ja. Maar dat is echt... Dat is een oud pand. Ja.
4: Even nog, we komen bijna aan het einde van het gesprek. Wat zijn nou ervaringen die je eigenlijk nooit meer bent vergeten? Jij hebt korte ervaring, maar misschien heb jij een ervaring waarvan je zegt, dat zijn dingen die vergeet je nooit meer.
2: Nou, ik vind toch met name de betrokkenheid van alle vrijwilligers die eigenlijk continu indruk op je maakt. Dat is het, dat ze echt met hart en ziel, zeg maar, ervoor gaan.
4: Ja. Dus je moet echt passie hebben voor...
2: Ja. Ja.
3: Bereidwillig zijn en flexibel om ook in te stappen als er een gat in het rooster is. Vind ik heel bijzonder.
1: Ja. Dus eigenlijk de vrijwilligers.
3: Zeker.
1: Ja. Ja. Als jullie nou nu nog een iets hopen dat mensen meenemen uit dit gesprek, wat zou dat dan zijn?
3: Ik zei het net al een beetje. Dus mensen die iets vrijwillig zouden willen doen, die zijn meer dan welkom. En verder wil ik ook wel een pluim opsteken voor de aanwezige vrijwilligers die betrokken zijn en met die toewijding hun werk doen.
1: Dat kan ik me heel goed, want 160, hè? Dat is echt
4: enorm,
1: veel, hè?
4: Enorm. Dit is maar weer een bewijs dat de samenleving ook vooral draait op... vrijwilligers.
1: Zeker.
4: Bea en Madelon, ontzettend bedankt voor jullie mooie en waardevolle verhaal. Het is bijzonder om te horen hoeveel liefde en inzet daar achter het werk van Steunpunt Midden-Holland zit. Wil je meer weten of misschien zelfs iets betekenen als vrijwilliger? Kijk dan zeker even online op de website van Steunpunt Midden-Holland. We gaan in muziek. Een nummer, ik kon het eigenlijk niet laten. Een nummer uit de top 10 van begrafenisnummers. You Were Always On My Mind. En dan in de uitvoering van Chris Stapleton. Van, die vind ik vooral erg mooi.
1: Ja, mooi.
4: Ja.
5: Baby, I didn't love you quite as often as I could have.

0: Om het uit te leggen is, je hebt twee teams, allebei een elftal. Vergelijk het een beetje met honkbal. Eén team staat in het veld, gooit de bal aan en probeert de tegenpartij uitjes te creëren. En het andere team probeert te voorkomen dat er jongens dus uitgaan. En probeert terwijl ze dat doen punten te maken door de bal in het veld te spelen.
1: Dus het lijkt een beetje op honkbal?
0: Ja, maar dan veel ingewikkelder en je mag maar één keer proberen te slaan.
1: Oké. En je zei jongens? Betekent dat meiden dit niet doen?
0: Nee, de meiden hebben voor het eerst dit jaar het WK gehaald in Engeland. Voor het nationale
1: Nederlandse,
0: ja, Nederlandse dames. Dus die gaan, dat is in juni, die gaan over een paar weken vliegen ze alweer heen.
1: Zo.
0: En wij hebben zelf geen damesteam tegenwoordig. Hebben we vroeger wel gehad.
1: Oh, dat is jammer, of niet?
0: Dat is zeker zonde, want het is gewoon wel een belangrijk deel van een vereniging om ook gewoon op die manier beschikbaar te zijn voor iedereen. We hebben wel weer voor het eerst sinds jaren hebben wij meisjes in onze jeugdopleiding.
2: Kijk, dus we zijn onderweg, Manon. Ja. Wat maakt cricket zo leuk?
0: Dat iedereen heeft een taak en een kwaliteit erin. Je hoeft niet supergoed te zijn in één speciaal iets. Zoals je met voetbal bijvoorbeeld een ontzettend goede linkerbeen of rechterbeen moet hebben. Doordat het zo divers is met aangooien, ballen slaan en ballen vangen. Is er voor iedereen wel iets waar ze in kunnen uitblinken en dus hun plezier uit kunnen halen.
1: Want moet je echt heel atletisch of veel conditie en zo hebben of heel hard kunnen slaan, kracht hebben?
0: Het moeilijkste in de sport, omdat het zo lang duurt, is concentratievermogen.
1: Ah, ja.
0: Je moet het zien, mijn eigen wedstrijden beginnen om 1 uur lekker net na de lunch. En wij zijn rond 6 uur klaar. En ik moet om 1 uur precies hetzelfde kunnen brengen als dat ik dus om 6 uur nog steeds moet kunnen.
1: En heb je dan af en toe een afschakelmoment?
0: Tuurlijk.
1: Oké, dat wel.
2: En waarom duren die wedstrijden zo lang dan?
0: Wij spelen een format waar je 40 overs noemen wij dat. En een over is 6 ballen. Of je moet dus de tegenpartij uitgooien. En dan pas wissel je van helft. En dan mogen wij gaan slaan of mogen wij het veld in. En als dat niet lukt, sta je dus gewoon 40 keer 6 ballen te gooien. En dat duurt gewoon.
2: Ja. En uitgooien, dat heeft met die stokjes en die dwarslatjes
0: met de stokjes en de dwarslatjes inderdaad uitgooien.
2: Dat is een wicket?
0: Dat is een wicket.
1: Ja. Wauw, Onno, je bent op de hoogte.
2: Ja, ik heb ingelezen.
1: Gedaan.
2: Ik heb ingelezen.
1: Oh, ja. En het wordt altijd in het wit gespeeld, hè?
0: Nee. Nee, dat is al 1 jaar of 8 niet meer.
1: Oké, maar dat was vroeger wel zo.
0: Vroeger was inderdaad alles in het wit met een rode bal. Tegenwoordig, om het aantrekkelijker voor jeugd te maken, spelen wij met een witte bal en gekleurde kleding.
1: Oké.
0: Als je internationaal het traditionele spel gaat doen, wat dus meerdere dagen kan duren, dan wordt het wel nog in het wit gespeeld.
1: Meerdere dagen, joh?
0: Ja, 5 dagen.
1: Wauw, en wat zijn nu landen waar het heel hype is?
0: Eigenlijk alle oude Engelse koloniën.
1: Ja.
0: Dus
1: India,
0: Sri Lanka, Pakistan, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en de West-Indies noemen wij dat, maar dat is het Caribisch gebied. Dat is die spelen onder één gezamenlijke naam.
2: Ja. Oké. Hey, en hoe komen mensen nou bij jullie vereniging terecht? Hoe ben je er zelf terecht gekomen?
0: Ik heb op mijn 11e heb ik een kliniek gehad op de basisschool. En dat doen wij nu nog steeds. Elk jaar gaan we weer basisscholen langs en daar geven we clinics. En dan gaan de flyers eruit en tegenwoordig zijn het QR-codes, zodat ze op de website terechtkomen en op Instagram. Want ja, alles is veranderd.
1: Tuurlijk, ja. Ja, promotie.
0: En wat heel veel tegenwoordig gebeurt en onze grootste groei is dat wij toch wel zien dat er een expat, niet bijeenkomst, maar een groep expats in Gouda begint te wonen. Die uit de Indische gemeenschap komen. En die gaan toch zoeken van, waar kan ik dit doen? En die komen bij ons terecht.
2: Wat leuk, joh. Want hoe groot is jullie club?
0: We hebben 40, 50 leden. Spelende leden. En we hebben 2 teams op het moment. En een jeugdteam.
1: Oh, dat is best aardig.
0: Ja, voor het eerst in jaren hebben we weer een jeugdteam. Een onder 9 hebben we nu. En daar moet ik morgen ook om 8 uur mee naar Den Haag toe om hun eerste wedstrijd te spelen.
1: Oké, dus jij bent, en wat is jouw rol precies?
0: Ik ben met alles cricket-technisch, daar bemoei ik me mee en ik bemoei me met al het andere ook.
1: Oké, man van de club.
0: Ja, ik ben er vooral om de jeugdtrainingen, de selectietrainingen, dus de clinics te regelen. En ik ben die nieuwe jeugdtrainers aan het opleiden. En ik loop ondertussen, bepaal ik dus, of nou ja, bepaal ik. Ik bepaal samen met het bestuur of er een coach moet komen. Of
1: de technische man eigenlijk.
2: En cricket is een zomersport?
0: Ja.
2: Betekent dat dat ook nu een beetje begint en dan de winter stil ligt?
0: In principe wel. We zijn heel erg bezig met de Nationale Bond om er niet meer als een

0: tweede sport te promoten, maar als een gewoon een eerste sport dat het hele jaar door kan gespeeld worden. Ja, ja. Er zijn verenigingen, waaronder wij, die zeggen, ja, wij beginnen in mei, maar je kan ook gewoon in april al het veld op. En je kan in plaats van in september stoppen, kan je rustig tot oktober door.
1: Ja. En waarom is het alleen dan? Ik bedoel, je kan toch gewoon in de regen gaan staan of misschien indoor verder?
0: Indoor wordt gespeeld. In de regen kan niet, want wij spelen met een leren bal. En met een houten bed waarmee je dus slaat. Nou ja, en je materialen gaan gewoon kapot in regen.
1: Oké, dus dat is echt het no-go?
0: Ja, in Nederland gebeurt het gewoon. Want je moet wel in de miser, want anders spelen we nooit. Maar als het echt hard gaat regenen, dan gaan we het veld af. Anders wordt het gewoon gevaarlijk voor spelers.
1: En wat doen jullie dan in de winter?
0: Wij trainen zelf indoor. Okay. En met de selectie doen we nog steeds gewoon 1 keer in de week gaan we fitnessen. En dan gaan we lekker hardlopen en daarna in het clubhuis de gezelligheid opzoeken.
1: Oh ja, ja, want dat hebben jullie ook, hè? Ja. Vertel daar eens wat over.
0: Dat zijn lange avonden en korte nachtjes over.
2: Ja, lange wedstrijden, lange avonden.
1: Alles is lang bij jullie,
2: nachten.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, onze derde helft duurt net zo lang als de wedstrijd.
1: Oh jeetje, nou dan ben je, wat zei je nou? Je begint om 1 uur, dan heb je tot 6 uur wedstrijd. Ja. Dat kan dus ook langer zijn?
0: Dat kan ook langer zijn. Officieel moeten we om 8 uur klaar zijn.
1: Oké. Okay.
0: Het gebeurt wel eens dat het iets later wordt, maar dat, over het algemeen zijn we wel gewoon om 6 uur klaar.
1: Ja.
2: Okay. En jullie bieden trainingen aan, las ik, als mensen geïnteresseerd zijn. Ja. Wat gaan ze meemaken als ze komen?
0: Eigenlijk nieuwe spelers die krijgen een crash course en een beginnersdingetje. Daar ze niet meteen op jongens van het eerste elftal komen te staan. Maar ze mogen alles altijd even proeven. Dus ze mogen slaan, ze mogen leren gooien, ze gaan een balletje vangen. En op die manier gaan we kijken welk niveau, hoe ben je motorisch. En gaan ze gewoon aanhaken met wat we doen.
2: Oh ja.
0: En dan, we zullen altijd zorgen dat het niveauverschil niet te groot is waar je in terecht komt.
1: Ja, dat je wel een beetje aansluiting vindt.
0: Ja,
2: want je kan dus als onervaren speler binnenkomen.
0: Zeker, zeker.
2: En wat heb je nodig aan skills? Of zeg je van, kom maar gewoon.
0: Gewoon gezelligheid.
1: Nee, want er was voor ieder wat, hè? Dat zei hij. Ja. Ieder kan wat bijdragen. Dus iedereen heeft iets in zich, zeg maar.
0: Ja. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Dat is een heel mooie insteek. Want ik had altijd het idee bij cricket dat het een beetje een kaksport is. Het is een beetje hockey, maar dan nog wat erger.
2: Ja, dat doet ook die kleding, zeg maar.
1: Ja.
2: Die witte pakken.
0: Dat is het imago wat door de jaren gecreëerd is. En dat van oudsher is dat natuurlijk ook wel gewoon een beetje zo. Lekker je theetje erbij pakken.
1: Oh ja.
0: De manier waarop cricket over het algemeen de afgelopen 10 jaar in de media gebracht is, is ook niet helpzaam. Dan komt het een keer op een klokhuis en dan gaan ze opa en oma filmen die een dekentje over de beentjes zitten.
1: Nee, dat is niks, ja. Je wilt het wel dynamisch maken, maar dat gaat dan dus misschien nu gebeuren met die dames die dus zo goed zijn. En de heren, zijn die ook een
0: de
1: beetje?
0: De heren die spelen eigenlijk de laatste 10 jaar elk jaar wel op het WK.
1: Okay.
0: Dus elke 4 jaar of elke 2 jaar bij ons, aan de hand van welk format het is. We vallen net buiten de wereldtop, maar daaronder heb je een niveau zitten waar wij wel gewoon echt in meedoen. En die zijn de laatste jaren zijn die in India geweest, in Australië geweest. En dat is voor het eerst dit jaar ook uitgezonden op NOS Live.
1: Okay.
0: Dus dat was gewoon voor Cricket Nederland te streamen.
1: Ja, maar die hebben dan dus geen oranje shirts aan?
0: Jawel.
1: Oh, daar staat ook. Okay.
0: Dat is, die spelen allemaal het korte format. Dus die spelen in gekleurde kleding.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Hey, en GCC Olympia, die hebben wedstrijd elftallen waar spelen zij?
0: Wij spelen op het Groenhovenpark.
2: Ja, en competitie technisch?
0: Ons eerste speelt nu op de derde klasse. En ons tweede speelt, dat noemen wij zomi cricket. Dat is zondagmiddag. En dat is zo recreatief als het maar kan. Gezelligheid. En je komt daar teams tegen met ouders die zijn gaan spelen omdat de kinderen zijn gaan spelen. Oh, ja. Die vonden het toch leuk en die wouden ook meedoen. Ja.
1: Wat leuk.
2: Wat leuk. Hey, en je speelt op het Groenhovenpark. Dus als er nou mensen zijn die luisteren en die zeggen van, ik ga daar gewoon eens een keertje kijken. Wanneer spelen jullie?
0: Onze wedstrijden zijn op zondag. Die zijn... Nee, voor het eerst in jaren dat wij niet elke zondag op het veld staan. Omdat we ook 2 uitwedstrijden tegelijk kunnen hebben nu.
2: Oh ja.
0: Wij spelen in principe elke zondag. Elke woensdag is er vanaf 7 uur mensen aanwezig. En elke vrijdag zijn er vanaf 7 uur mensen aanwezig.
1: En dat is dan voor trainingen?
0: Voor trainingen.
1: En daar kan je ook gewoon een keer bij aansluiten,
0: zeker,
1: als je dat leuk vindt.
0: Zeker.
1: Ja. Is dat,
0: Kom aanwaaien, zou ik zeggen.
1: Kom aanwaaien of stuur even een mailtje of iets. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke...
2: Ja, dit is een mooie oproep. Sander, dank je wel voor... Ja, ik vind het eigenlijk een heel leuk en heel verrassend inkijkje.
1: Zeker,
2: in het
1: is helemaal niet dat die vereniging er was.
2: Verhaal. Nee. Wil je het zelf eens ervaren hoe het is om te betten en te bowlen? Wat is bowlen eigenlijk?
0: Bowlen is het aangooien.
2: Oh, bowlen is het aangooien. Ja, dan kun je meedoen met een training of gewoon even langskomen. Meer informatie vind je op gccolympia.nl. We draaien muziek en jij moet me even zeggen of het waar is of niet. Die in cricketstadions vaak wordt gedraaid bij een wicket. Weet je dat nummer?
0: Dan, ik ben heel benieuwd wat je aan gaat zetten.
2: How's that? Van Sherbert.
0: Ja, dat is...
1: Ja, klopt dit?
0: Nou ja, house that is wat wij roepen op het moment dat wij aan de scheidsrechter vragen... Is het uit, ja of nee?
1: Oh, echt?
0: En dan gaat de scheidsrechter bepalen of dat dus is of niet.
1: Dan roep je house that?
0: Ja. Hoe is het?
1: Oh.
0: Of hoe was dat?
1: Hoe is dat?
2: Kom maar.

0: Wat een overgang, joh. Ja. How's that? Dat was het, hè? Ja. Hey, Onno, wat is jou deze week nog opgevallen in Overgouden?
1: Ja, nou, dat was eigenlijk wel bijzonder. Want het was afgelopen maandag was het 4 mei. De dodenherdenking, normaal gesproken, op de markt. Maar de stadhuis wordt verbouwd. Dus de markt is een stuk kleiner geworden. Houten panelen om het stadhuis. Dus ook het hele het monument van Sint-Joris in de Draak, waar de kransen en zo worden gelegd naast het stadhuis, was achter de schotten. Dus ze hebben de dodenherdenking laten plaatsvinden in Sint-Jan. Dus dit de tocht die kwam ook in de Sint-Jan aan. Er is een heel programma gemaakt. En aan de zijkant in het schip van de kerk hadden ze een heel groot doek hangen van Sint-Joris in de Draak. Daar stonden ook de...
0: Jij was erbij.
1: Ik was erbij. Ja. En daar konden ook de kransen neergelegd worden. Dus het was eigenlijk heel bijzonder en heel mooi opgelost.
0: Was misschien wel mooier dan...
1: Ik vind buiten ook altijd wel mooi. Maar dit is wel een chapeau voor de mensen die dit georganiseerd hebben en zo bedacht hebben.
0: Nou, mooi. Ja. Mooi. Goed ook om dat even te noemen. Ja, prachtig.
1: En Manon, is jou iets opgevallen? Of vind je het leuk om iets te vertellen?
0: Nou ja, wat ik interessant vind, of leuk vind, is dat ik las in de krant dat het is natuurlijk morgen moederdag. En dat de Goudse ondernemers in de binnenstad iedereen hebben opgeroepen. Kom naar die binnenstad, want wij hebben allemaal gave, toffe acties. Dus neem je moeder mee of iedereen die iets voor je moeder betekent of wat dan ook. Ik las over speciale stroopwafelacties, verwenplanken, moederdag tekenacties. Gratis en niet gratis. Hè, dat je ook je moeder echt even iets kunt geven. Maar dat vindt dus nu plaats.
1: Ja, met andere woorden, we gaan zo meteen de stad in.
0: Ga de stad in. Als je tijd hebt, ga de stad in en dan zie je het.
1: Ja, wat leuk. Nou, ook iets waar we een oproep voor willen doen is het volgende onderwerp. Op zaterdag 23 mei vindt Douchies Culturendag plaats in buurtcentrum De Walvis hier in de Kortakker Ingehouden. Een dag voor muziek, eten, verhalen en vooral verbinding tussen verschillende mensen en verschillende culturen. De aankomende editie krijgt het evenement een extra lading, want het is een eerbetoon aan Marianne IJsde, alias Douchy, hier meermalen ook geweest achter de microfoon, die afgelopen voorjaar onverwachts overleed. Dit jaar wordt de dag onder andere georganiseerd door Stichting Sociaal Korte Akkeren. En bij ons in de studio zijn Wendy Heij de Wit, voorzitter van de stichting, en Shahida El Mossaoui, jarenlang vrijwilliger, aangeschoven. En we praten over wat de Culturendag is en waarom deze dag zo belangrijk is, juist nu.
0: Ja,
1: goedemorgen, Wendy. Dames.
2: Goedemorgen.
0: Wendy en Shahida, hartelijk welkom hier. Fijn dat jullie er zijn om even deze mooie dag te vertellen. Misschien even kort, wat is nou Douchies Culturendag precies? Wie zou dat, Shahida?
2: Ja, het is een dag waar we vooral hopen dat er zoveel mogelijk mensen van verschillende achtergronden bij elkaar gaan komen. Natuurlijk ook voor het mooie programma, maar ook vooral om elkaar tegen te komen, elkaar te leren kennen. Want mensen hebben nog wel eens de neiging, ik zie je wel, maar wie ben jij? En lopen ze door.
0: Ja.
2: Terwijl als je natuurlijk daar zit met een kop koffie en af en toe een ander plekje in de zaal pakt en er zijn nog leuke dingen te doen, dan gaat het
0: dan heb je die menging. Ja. En wat staat mensen te wachten als ze komen? Het is in de Walvis, buurtcentrum De Walvis. Wat gaat er gebeuren?
2: Er wordt in ieder geval begonnen met een meneer die woont ook bij ons in de wijk. Die speelt een Syrische oet. Dat is een soort luid.
0: Oh, wauw.
2: En we hebben ook nog wel een stukje officiële opening, maar dat houden we nog even geheim.
0: Geheim, oké. Okay,
2: De Brestband, dat is echt wel iets wat Marianne altijd... dat is Douchy, gewoon haar ding.
0: Marianne IJsde,
2: er is een Brestband.
0: Oké, veel muziek dus.
2: Ja, er is muziek. Er is ook een fototentoonstelling.
0: Van een bepaalde cultuur ook? Of,
2: Het zijn 12 mensen afkomstig uit verschillende culturen.
0: Oh, wow.
2: Die met een fotograaf Niels de Kemp een kleine workshop hebben gehouden. Die fototentoonstelling wordt speciaal voor die dag opgehangen.
0: Okay.
2: En verhalen eronder. Dus ook dat is wel heel interessant voor mensen om te horen, te kunnen lezen wat deze mensen met de foto's bedoelden.
0: Ja.
2: En daarnaast, dan kijk ik even naar Wendy, de kinderspelen die ook een belangrijke plek gaan krijgen.
0: Vertel eens, Wendy. Okay,
3: wij gaan met Sociaal Kort Akkeren Oud-Hollandse spelletjes met de kinderen spelen. En we hebben een speciale kleurwedstrijd ontworpen voor de kinderen, waarin alle culturen ook terugkomen in de plaat.
0: Oké, dus dan is dat de Hollandse cultuur die je daar dan dus neerzet.
3: Wij gaan voornamelijk de Hollandse cultuur ook promoten, want die hoort er natuurlijk ook bij.
0: Ja.
3: En dat is voor ons het belangrijkste voor de stichting, dat ja, dat ook de kinderen al snel leren elkaar te accepteren en elkaar een beetje te begrijpen.
0: Ja.
3: En daar werkt iedereen aan mee in de wijk ook.
0: Dan ga je gewoon lekker samen zo'n spelletje doen en dan accepteer je elkaar natuurlijk makkelijker.
3: Ja, je merkt gewoon wel dat doordat ze steeds vaker dingen met elkaar doen, dat ze dan toch wat meer begrip voor elkaar hebben.
0: Ja.
1: Wat leuk. En allemaal in de walvis? Of is het ook nog buiten?
2: Nou, we hopen op heel mooi weer. Want we hebben namelijk een hele grote stoep voor de deur.
1: Ja.
2: En dan zouden gewoon een aantal dingen zouden gewoon buiten plaats kunnen. Dus als die Brest bent,
0: dan kan de hele wijk
2: niet. Ja. En we hebben ook een multiculti-koor sinds een half jaar. En die gaan ook optreden.
0: Oh, wat
2: ik denk
0: leuk.
2: Dat ook dat leuk is als dat buiten gaat gebeuren.
1: Ja.
0: En want we hebben Marianne ook vaker gesproken en dan was eten ook heel belangrijk. Gebeurt dat ook op de Culturendag? Welke landen gaan we hier of culturen gaan we hier proeven?
2: Dat zal nog deels een verrassing zijn, omdat we hebben wel een kookploeg waar een Syrische dame de leiding heeft. En die zorgen wel dat er een aantal dingen gewoon zijn. Maar voor de rest is iedereen opgeroepen om iets wat je wil laten proeven van jouw cultuur, om dat mee te brengen.
0: Oh, het is echt een soort pik, neem het mee. Eigenlijk,
2: Er worden wel afspraken gemaakt dat je niet drie keer hetzelfde gerecht hebt.
0: Ja, precies.
2: Hebt, maar
0: het
2: is altijd een beetje afwachten of het iedereen lukt om het voor elkaar te krijgen om dat te maken wat ze zouden willen maken.
1: Ja, maar dat is dus voor jullie ook een beetje een verrassing.
2: Nou, ik denk wel dat je kan kijken naar Antilliaans.
0: Syrisch dus.
2: Syrisch, waarschijnlijk ook Turks. Zit ook,
0: Nederlands misschien ook wel, hoekhappen.
2: Nederlands hapjes maken.
3: Ja, ja, en Sociaal Kortakkeren gaat zorgen voor de poffertjes.
1: Oké, nu wordt al twee keer de term Sociaal Kortakkeren wordt genoemd. Wat is dat precies voor stichting eigenlijk, Sociaal Kortakkeren?
3: Het is eigenlijk een vrijwilligersvereniging uit de buurt. Met bewoners uit de buurt die samen dingen in de buurt organiseren. Zowel ongeveer de lampionoptocht met Sinterklaas. Diverse keren buiten activiteiten voor kids voornamelijk. En ook wel eens andere dingen waar we dan de walvis mee ondersteunen. Zoals nu de Culturendag.
0: Want dit is, we hebben elkaar al hiervoor eventjes gesproken. En toen zei je ook van we hebben vorig jaar bijvoorbeeld ook de Culturendag. Toen Doucheum nog eigenlijk organiseerde ondersteunende materialen en zo.
3: Ja, ja.
0: En nu hebben jullie gezegd van we gaan die dag natuurlijk weer organiseren. En wij zetten hem voort eigenlijk. Moet ik dat zo zien?
3: Ja, dat is het belangrijkste, dat het gewoon voortgezet wordt. Ja. Want het is heel belangrijk voor zeker een wijk als de Kortakkeren dat zulke dingen bestaan.
0: Missie... Merken jullie het verlies van Douchy in de wijk? Ja, ik zie jou knikken. Zou je dat vertellen?
2: Ja, ik was zelf al best wel lange tijd bezig om iets met vrouwen te gaan oppakken. En daarin waren we echt mekaars maatje. Ik ben mijn maatje kwijt, dus dat hele project. Ja, totdat er weer iemand zou komen wat echt klikt.
0: Ja.
2: Maar tot die tijd kan je daar niks mee. En wat ik ook wel heel erg merk in contact met anderen. Dat Marjan, die natuurlijk had ze ook wel eens ideeën over iemand, maar of over iets, maar dat was dan echt een soort privé aangelegenheid. Maar in een grote groep was iedereen gelijk, iedereen kreeg een glimlach, iedereen kreeg de aandacht. En ik merk wel dat dat ook wel een flow is die ook meer mensen proberen voort te zetten, want dat werkt natuurlijk het beste.
0: Prachtig.
2: Ja.
0: Dat proberen jullie ook in deze Culturendag tot uiting te laten. Ja, hoe zien we dus die geest van Douche eigenlijk hier terug?
2: Ja, ik denk dat het vooral is ook om te zorgen dat mensen met elkaar in contact komen, in gesprek gaan die dat normaal niet zouden doen.
0: Ja.
2: En als je, ik kom heel vaak op de walvis, dus dan weet je ook wel een beetje hoe je dat aan kan pakken.
1: Ja.
2: Zoals met mij nog veel meer. En dat we dan met elkaar zo zorgen dat er gewoon een hele nieuwe groep ontstaat die elkaar weet te vinden, buurthuis weet te vinden en de activiteiten.
1: Want waarom is zo'n Culturendag nou juist in de Kortakkeren zo belangrijk?
2: Nou, ga ik heel even vanuit mezelf uit. Ik ben een Nederlandse hoofddoekdragende moslima. En ik ben toch behoorlijk lang raar aangekeken. Dat hoor ik ook vaak van mensen die me dan eenmaal leren kennen. Ja, ik dacht vroeger altijd. En terwijl je wordt er eenzaam. En het enige wat je kan doen om je eenzaamheid te doorbreken is naar plekken te gaan waar mensen zijn. En dat is dan een buurthuis. En dan merk je, breng jezelf mee en hoe je in elkaar zit.
1: En dat gun je meer mensen.
2: Ja. Ja, ik heb er zelf inmiddels geen last meer van, want ik doe mijn ding gewoon.
0: Want je merkte dus dat je het soort van daar met met de nek aangekeken werd of niet. Want dat leidt een beetje wat jij mij eerder ook vertelde, Wendy. Van in Korte Akkeren was het heel lang zo dat echt groepen hadden bepaalde delen in de wijk. Ja. En je kwam niet met elkaar in verbinding.
3: Nee. Is dat, en als je dan ook in elkaars gebied kwam, dan werd je als kind ook wel weggepest daar. Want okay. Je hoorde daar niet.
0: En als je dus iets anders doet dan wat gangbaar is, zoals wat jij misschien beschrijft, dan hoort het er niet bij. Is dat nu anders?
2: Nou ja, ik denk dat ik daar zelf niet meer zoveel van merk. Omdat ik gewoon, ik ga gewoon. Ik bedoel, dat heb ik echt van Marjan ook mee. Heel tretje, denk ik, van aan. Recht vooruit, gewoon gaan. Maar als ik dan de reacties van mensen om me heen merk, dan denk ik, ja, er zijn er nog net, genoeg die, net als ik, ooit klem zaten. En ik denk dat dat juist ook heel belangrijk is om elkaar te leren kennen.
0: Ja.
2: Dat je dan op een gegeven moment achterkomt van, we hebben heel veel overeenkomsten. Mensen zoeken ze gauw naar de verschillen. Maar ga gewoon eens kijken wat we allemaal hetzelfde hebben.
1: Ja, ja, en daar kan de Culturendag een rol in spelen. Ja. Doen andere mensen ook mee? Scholen, organisaties, hoe zit dat, Wendy?
3: Nou, ik merk wel dat scholen proberen ook gewoon dat als er in groepjes gewerkt wordt, dat ze dan ook wel de groepjes mengen goed. Dat ze niet, want eerst trokken ze echt wel naar elkaar toe. En nu proberen ze echt wel dat diverse culturen ook gemengd worden op school, tijdens opdrachten. Al is het al met naar de gymzaal hand in hand lopen. Dat toch al vanaf de kleuterklas wordt gezegd, jij gaat naast die. En dat
0: niet culturen,
3: automatisch van de buitenlandse kinderen bij elkaar lopen. Dat wordt echt goed gemengd. Verder heeft de brede school een goed programma tegenwoordig voor buitenschooltijd. Zijn 6 weken blokken. En dan kunnen kinderen gratis deelnemen aan diverse sporten of activiteiten in de wijk. En doordat het gratis is, krijg je daar ook wel weer dat iedereen welkom is. En dus ook iedereen.
0: En daar wordt ook gebruik van gemaakt. Daar gaan jongeren ook echt naartoe, kinderen.
3: Ja, ze moeten zich in via een brief via school gaat dat. Alle kinderen krijgen die opgave mee naar huis. En dan kunnen ze zeggen van nou, ik wil deze periode wil ik dat eens proberen. Oh, ja. En dan mogen ze 2 dingen kiezen. En dan worden ze daarvoor uitgeloot voor zoveel plekken er zijn. Maar
0: dat werkt wel.
3: Ja, dat werkt wel.
0: En wat is jou, want van Shahida hoorden we net, hè, hoe zij hierbij bij de Walvis en misschien ook zo bij Culturendag, bij Douche is gekomen. Maar hoe ben jij betrokken geraakt bij je ziel inzetten voor die wijk? Want dat is allemaal vrijwilligerswerk, neem ik aan.
3: Ja, ik ben in de wijk geboren.
0: Maar je bent echt een Korte Akkerse.
3: Ja.
0: Zeg ik dat goed zo?
3: Ja.
0: Oké, een Akkerse.
3: Ja, en ik zei altijd vroeger, als ik een huis koop, ga ik nooit in de Korte Akkeren wonen.
0: Okay.
3: En uiteindelijk kocht ik mijn eerste huis en dat was toch in de Korte Akkeren.
0: En waarom is dat?
3: Ik heb verschillende plekken gewoond, maar toch voel ik me in de Korte Akkeren het meeste thuis.
0: Ik zie Shahida knikken. Waarom is dat zo? Waarom vinden jullie het zo'n mooie wijk?
3: Ja, het is heel toch wel een hele sociale wijk. Iedereen kijkt toch wel een beetje naar elkaar om. Als er problemen zijn of ook simpele dingen van even een boodschap doen en je zegt tegen de buurman, joh buurman, ik ben even een boodschap doen. En de buurman die houdt dan de wacht in de speeltuin en dat gaat dan gewoon even door
0: dat
3: allemaal.
0: Is zo, ja.
1: Ja, mooi, mooi. Hey, even terug naar die Culturendag, wat hoop je dat mensen meenemen als ze een dagje bij jullie op de Culturendag zijn geweest?
2: Nou ja, in ieder geval nieuwe contacten.
1: Nieuwe contacten.
2: Dat ze nieuwe mensen hebben leren kennen.
1: Ja.
2: En ook dat ze misschien wel wat meer waardering hebben voor dingen die ze onbekend waren, waar ze nu wat meer kennis over hebben. Een van de dingen die ik bij Marjan altijd zo mooi vond, is dat als er gegeten werd, dat ze altijd zorgde dat iedereen mee kon eten. Dus ging naar de Marokkaanse slager.
0: Ja, dat is wat verteld, ja.
2: En ik weet vanaf dag 1, als Marjan gekookt heb of de groep van Marjan, dan kan ik mee eten. Maar dat kan ik ook uitdragen naar anderen. Hé, joh, eet jij mee? Ja, ik eet gewoon mee. Ja, maar kan dat wel? Ja, want er is met iedereen rekening gehouden. Maar ben je vegetariër, wordt er ook weer rekening mee. Het feit dat er met iedereen rekening gehouden wordt.
0: Dat wil je eigenlijk uitdragen.
1: Ja. Ja. Mooi. Wendy en Shahida, dank jullie wel voor jullie verhaal en inspanningen. Eigenlijk ook in dit gesprek weer om meer verbinding tussen verschillende culturen te krijgen in de wijk. Douche's Culturendag vindt dus plaats op 23 mei in buurtcentrum De Walvis. En belooft een dag vol ontmoeting en cultuur te worden. Prachtig eerbetoon aan Douche. En een mooie stap richting nog meer verbinding in de wijk. Dus Ga vooral langs.
0: Ga vooral langs, ja, het klinkt prachtig. En we hopen dus nog 2 weken te gaan op mooi weer.
1: Ja, zeker. Muziek nog?
0: Ja, we gaan nog even een klein stukje nummertje draaien, toch?
1: Ja, zeker. We draaien One Love van Bob Marley en de Wailers. Dit nummer weer spiegelt de verbinding en de positieve douche-vibe op deze dag.

0: heerlijke zomerse vibe van Bob Marley. Dat sluit het programma af voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. En wat hebben we allemaal geleerd deze uitzending? De mooie rol die Steunpunt Midden-Holland heeft voor mensen bij de laatste levensfase. Wat cricket is en waarom het zo'n leuke sport is. En dat op 23 mei met mooi weer Douchies Culturendag in je agenda moet staan. En dan moet je dus in de walvis zijn.
1: Niet alleen met mooi weer. Hè.
0: Nee, kan ook je moet met er sowieso
1: weer.
0: Heen.
1: Je moet er sowieso heen. Presentatie die was vandaag in handen van Onno Kastelein. Het was weer gezellig. En mij, Manon Juliger. En techniek zoals altijd door de onweerstaanbare Arjan Doelman. Hij zit weer achter de knoppen. Hij kijkt serieus, maar hij heeft het fantastisch gedaan. Je kunt ons volgen op Instagram. En ook terugluisteren en terugkijken. Voor links en waar je dan moet zijn. Ga je naar www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je W-I-E-K-E-N-T. Daar vind je de podcast en de links naar onze filmpjes.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
2: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
4: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
2: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude Rijndijk rijdt het langzaam. 25 kilometer met 40 minuten vertraging. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten oponthoud. En de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoeterwoude Dorp doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Gouda Stad.
7: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
1: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
0: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
2: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
0: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, er staat nog 120 kilometer file in totaal. Zo ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen, 20 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en Harmelen, 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nootdorp en Den Haag-Malieveld rijdt het langzaam over 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum doe je er ruim 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikje door Ambacht en afrit Rotterdam Centrum is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Zaanstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie zitten gaten in de weg. Houd rekening met 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui. Het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen. En morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schier zijn ze bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. Reken op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20 Hoevenhond richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan de gang. Een deel van het asfalt wordt daar vervangen. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang in het westen van het land. De meeste vertraging daar op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Now look at the people.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Daarnaast vooral dagelijkse files in het westen van het land. De meeste vertraging daar nu op de A4. Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid bijna 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en Woerden ook 20 minuten extra reistijd. En wat verder opvalt is de A20 Hoevenholland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

really shouldn't care.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het is weer een gebruikelijke dinsdagavondspits zo naar de meivakanties. Want het is weer opvallend druk met nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal in onze regio. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid zo'n 15 kilometer file rijden met een klein half uur vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 20 minuten oponthoud. Dan verder de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor Maassluis bijna een kwartier vertraging. En de N210 tenslotte Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan de IJssel staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
4: Gouwestad.
5: Engage.
6: That's wild, baby.
5: Yes.

0: Een nummer wat toevallig is ontstaan. Dat is wel grappig eigenlijk, want John Oates die was bezig met een nieuwe synthesizer die hij had. En daar kon hij niet zo goed mee overweg. Dus een beetje experimenteren, een beetje rommelen, een beetje wat uitproberen. En toevallig rolde er toen dan op dat moment dit melodietje uit. Het melodietje van het refrein van Out of Touch. Ja, dat werd uiteindelijk een hele grote hit natuurlijk, zoals je weet. Echt dat lekkere jaren 80 geluid uit het midden van de 80's. Je hoorde maar aan het begin van deze uitzending Hall & Oates dus en Out of Touch.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: En van harte welkom bij een nieuwe editie van dit radioprogramma hier bij Gouwe Stad Radio. We gaan weer een uurtje vol met lekkere platen voor jou uitserveren via de speakers. En dat doen wij met heel veel plezier iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. Muziek van nu, muziek van vroeger en ook misschien wel muziek van de toekomst. Platen die je misschien helemaal niet kent, die komen ook voorbij. Dus blijf gewoon lekker luisteren, laat je verrassen en geniet mee van de lekkere muziek die ik vandaag voor je heb klaargezet.

willen deze week niet zo vlotten met het lenteweer. We zorgen wel voor het lentegeluid via de radio. Want dat is toch wel een beetje de sound van dit moment. De Bauza hoor je en Magnetic hier in Listen to the Music. We gaan even terug naar de 70s met Albert Hammond en de Free Electric Band.

De jaren 80 zijn goed vertegenwoordigd vandaag met muziek van The Rubband en Clouds Across the Moon. En daarvoor dus nog Albert Hammond. En dat was de Free Electric Band. Die kwam dan weer uit de jaren 70. Zometeen is het tijd voor Leg de Link. Eerst Now Horan en

Ja, hij is niet zo succesvol als zijn voormalige collega bij One Direction, Harry Styles. Ja, die verkoopt 10 keer de arena uit. Dat doet Now Horror niet, maar hij heeft wel lekkere platen gemaakt. En bereikt ook een groot publiek daarmee met dit nummer. Andalus was een plaat van alweer een jaar of 7, 8 geleden, denk ik. Listen to the music. Nu tijd voor iets heel anders, namelijk twee platen achter elkaar. En die zijn niet voor niets achter elkaar gezet. Simpelweg omdat er een bepaald verband te ontdekken is. Jij kunt op zoek gaan naar die link die te leggen is tussen de komende twee platen. Succes in Leg de Link.

Leg de link. Wat is die link tussen de platen die we zojuist gedraaid hebben? Nou, die was niet zo moeilijk vandaag hoor. Comey was de eerste van Blondie en daarna pakten we wederom de telefoon. Dat deden wij voor een telefoontje met Carly Rae Jepsen. En Comey Maybe was de plaat die als tweede hoorde. Zo simpel kan het soms zijn als je nou een keer bij jezelf denkt van ik heb een leuke suggestie. Laat die dan een keertje achter. Mail een keertje ons en doe dat via listentothemusic@gouwestad.nl. Het is 2026 en we kunnen gewoon nog steeds zeggen dat we een nieuwe plaat draaien van The Rolling Stones. Wat fijn is dat, zeg hé. Dit is In The Stars.

Foreign Tongues, zo gaat het nieuwe album heten van de Rolling Stones. Het zijn wat restmaterialen van een vorige album, Hackney Diamonds. Maar ja, als het restmaterialen zijn, het zijn opgewarmde prakjes, dan is het misschien nog steeds heel erg fijn. Want als dit de voorbode is voor dat album, dan heb ik er wel heel veel zin in hoor. Een nieuw album van de Rolling Stones. Deze In The Stars was daarvan een van de eerste platen die is uitgelekt. Die is uitgekomen ook en die we ook dus terug gaan vinden op die plaat binnenkort dus te verschijnen.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuis.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
5: Gouwe Stad Radio.

Geschreven door Prince, ja, die nam de eerste uitvoering op van deze plaat. Maar de meest bekende is toch wel deze van Chaka Khan. Je hoort ook Stevie Wonder op de mondharmonica erbij. En dat was I Feel For You uit 1984. De vergeten plaat. De vergeten plaat van vandaag. Ja, dat is altijd het leuke onderdeel waarin we op zoek gaan naar die platen die je bijna nooit meer op de radio hoort. Of misschien heb je de plaat in kwestie nog nooit gehoord. Zou ook zomaar kunnen. Want dit is echt wel een plaat die, nou ja, toch al heel lang geleden, denk ik, op de radio geweest is. Sowieso in een reguliere uitzending. Misschien wel in een soul-achtig programma. Een programma zoals de Soul Show van Ferry Maat heeft deze namelijk in het verleden heel veel gedraaid. Dus daar kende ik ook al een beetje van. En sterker nog, het is ook echt wel een hit geweest in Nederland. De plaat haalde net de top 10 niet, bleef steken op nummer 11 in 1986. Haar naam is Vesta Williams. Gaat misschien nog geen belletje bij je rinkelen. En misschien ook nog wel niet als ik de plaat in kwestie noem. Maar als je hem hoort, dan ken je hem misschien nog wel weer. Dit is Once Bitten, Twice Shy. Vesta Williams uit 1986 dus. You're

Ja, en is het weer donderdagavond, is het weer tijd voor de Soul Show. En dan hoor je dan deze plaat voorbij komen. Vesta Williams, Once Bitten, Twice Shy. Ja, dat is echt een mooie herinnering uit de 80's. Deze plaat dus, die we vandaag als vergeten plaat draaiden. Ook weer toegevoegd aan het lijstje wat je kunt vinden in Spotify. Zoek even op De Vergeten Plaat. En we hebben een hele mooie lijst voor je gemaakt met allemaal van die platen die bijna nooit meer op de radio hoort. Maar goed, dan kan je dus wel zelf draaien wanneer en waar je maar wilt. Dit is Alex Warren en Fever Dream.

0: De Stranglers, ja, die hebben eigenlijk twee verschillende muzikale perioden gehad, toch wel? Want in de jaren 70 maakten ze veel stevigere muziek. Dit was eentje uit de jaren 80. Die heette No Mercy. En daarvoor draaide nog Alex Warren, nog steeds de best verkochte plaat van Nederland. Fever Dream. We gaan eruit met de allerlaatste. En dat is, zoals je weet, altijd de maxi-single die we draaien. In de mix een lekkere, lange uitvoering van een plaat uit het verleden. En vandaag doen we dat met een plaat uit de film Saturday Night Fever. Ja, dan denk je al snel natuurlijk aan de Bee Gees. Maar die zijn er niet vandaag. Nee, we kiezen voor een andere band, een andere groep, die ook in de film actief was met hun muziek. De Tramps, die hoor je. En Disco Inferno in de 12-inch uitvoering. Lekker lang genieten tot aan het einde van deze uitzending. Ik bedank je voor het luisteren en natuurlijk graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
1: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
0: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20. Hoefnoland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Daardoor is de rechterreis ook afgesloten en de vertraging 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, maar ook daar een kleine 10 minuten vertraging nog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Halve Stad hoor je het.
6: Halve Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
8: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwestad Radio. Going on the ground.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground. Aflevering 1391 van vrijdag 8 mei 2026. Die we aftopten met de band Lucky Break. Die wachten vandaag een nieuwe plaat uit die Made It heet. En daarvan hoor je het nummer Dark Light. En dat is het begin van deze uitzending die verder voor het grootste deel te gewild is met een live gast. Danny van der Wielen. Toen ik hem leerde kennen was het in het kader van de Goudse Popdag die in februari plaatsvond. Ik had toen spelen in de Goudse Schouwburg met complete band. Maar wat blijkt, ja, vakantieperikel, ik ben net geweest, maar de meeste van zijn bandleden zijn op dit moment dus wel met vakantie. Dus dat betekent dat hij hier in zijn eentje zit. Maar dat mag de pret niet drukken. Misschien is het al juist wel wat puurder, wel wat mooier. We gaan eens luisteren. Ik geef in ieder geval een aantal microfoons aan Danny. Ik zou zeggen, hier is live in Going Underground, Danny van der Wielen.
1: Yes, dankjewel.

0: pieces are falling apart. Reason outweighs the heart.
1: Voor ik verder ga, even een vraagje. Zou je even die plopkap toch op je microfoon kunnen zetten?
2: Toch wel.
1: Ja, toch wel. Het is, ik dacht even van, we gaan kijken hoe je het doet. Maar...
2: veel geplopt.
1: Ja. Ja, het is net iets te veel. Ik hoor net iets te veel ademhalen. Dus dat is.
2: Dat is niet fijn, nee. Oké. Kijk, dankjewel.
1: Het is zo dat microfoons die pikken vrij veel dingen op. En de ene microfoon die is dan net wat minder gevoelig voor en al net wat meer. Dus vandaar dat we nu even een kappetje erop zetten. Goed, ik heb alles weer terug. Ik hou mijn mond gewoon weer. Hier is live verder nog Danny van de Wielen.
2: Yes, we gaan gewoon verder. Volgende nummer is Silver Lining.

0: Okay.
1: Ga even omstemmen. Dat hoor je natuurlijk. Een tijdje geleden had ik een foto geplaatst op Instagram. En toen werd ik benaderd door de mensen achter de Telefoon van de Wind. Ik weet niet of dat bekend is. Dat is een telefooncel bij Goudasfalt. En dat is een... ik zal even die stemming goed zetten eerst voordat ik mijn verhaal vertel. En die Telefoon van de Wind, dat is een concept uit Japan. En dat is een manier voor rouwverwerking. En die telefoon, daar kun je bellen met dierbaren die overleden zijn. En dat is ook in Gouda dus. En ik had daar een foto bij geplaatst, niet wetende wat het was. En toen kreeg ik een DM op Instagram van, hey, weet je wat dat is? Ja, nee. Ik kreeg dat verhaal uitgelegd en dacht, dat is echt super mooi. Tegelijkertijd kwam ook de vraag van, Danny, wil je daar dan ook een nummer opnemen? En toen dacht ik van, ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk. En ik heb ook een nummer wat er heel erg bij past. Het volgende nummer is ook een nummer wat ik heb geschreven om iemand die er niet meer is. En de dromen die ik had waarin die persoon er wel was. En dat nummer heet Footsteps.

Een slok water. Moet ook gebeuren. Volgende liedje schreef ik in minder dan een week volgens mij. In september stond ik met mijn band, die er nu niet is, die in het buitenland zit, stond op de verwondering. En een paar dagen daarvoor schreef ik in één keer een nummer. Ik dacht van, dit vind ik echt een heel fijn nummer om eigenlijk ook op die verwondering te spelen. Dus een paar uur voordat de verwondering begon, kwamen die vrienden naar me toe, van mijn bandleden, om nog even een uurtje door te spelen. Toen zei ik van, hey, luister eens, dit nummer gaan we vanavond spelen. En dat is Time.

Mijn laatste nummer heb ik in februari uitgebracht in de Goudse Schouwburg. Dat nummer is overal te streamen natuurlijk. Het nummer heet Fixes.

0: En dat was Danny van de Wielen hier live in Going Underground. Hij is nog steeds, hij is nog steeds. Hey, super bedankt dat je wilde komen. Echt heel leuk, heel gaaf.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ik zal even de galm uitzetten, dat klinkt wat leuk als je praat.
1: Oh ja, kijk, zo klink ik echt.
0: Ja, nee, precies daarom. Dus ik denk van dat met galm erbij is dan nog een beetje afstandelijk, zeg maar.
1: Eens, ja.
0: Ja, precies, ja. Hey, wanneer ben jij begonnen met muziek maken?
1: Poef, dat is wel even geleden. Ik denk inmiddels alweer bijna... Nou, echt toen ik kind was, maakte ik al muziek. Dus ik ben begonnen met viool spelen, zoals denk ik heel veel kinderen. 4 jaar gedaan. Ik speel nu trouwens weer viool. Ook de plaat ingespeeld, dus dat is leuk. Maar toen ben ik mijn 15e weer begonnen. Dus inmiddels is het al 20 jaar geleden. Toen begon ik met gitaar spelen en in schoolbandje en zo zitten. En sindsdien eigenlijk nooit echt gestopt meer.
0: Nee. Nou, het moet zeggen dat toen de popdag er kwam, dat toen hoorde ik eigenlijk eerlijk gezegd voor het eerst van je. Dus,
1: ja. Ja, ik heb het een tijdje rustiger aangedaan. Ik heb een tijdje in bandjes gezeten. Ik kom oorspronkelijk niet uit Gouda. Ik woon nu 6, bijna 7 jaar in Gouda. Maar daarvoor was ik wat actiever. Toen heb ik in 2 bands gezeten, Gifter en Paper Day. En daar eigenlijk de hele tijd mee gespeeld door het hele land. Nooit in Gouda. En op een gegeven moment ging ik in Gouda wonen en toen stopten die bands. En niet tegelijk om zijn beurt. En toen dacht ik van, weet je, ik ga het zelf doen in mijn eentje als singer-songwriter. Mijn eigen liedjes schrijven, deed ik daar ook al, maar dan in groepsverband. Ik ga dat alleen doen. Dus ik heb daar de afgelopen jaren, ik denk de afgelopen 3 jaar, een beetje aan gesleuteld. Van hoe doe ik dat dan? Hoe klinkt dat dan interessant voor bijvoorbeeld 40 minuten of een uur? Want het is wel wat anders natuurlijk dan met een band spelen. Eigenlijk het afgelopen... Ja, in 2015 zijn we echt pas weer gaan spelen. Met bandleden erbij ook, ja.
0: Ja. En dat was in... Ja, en bedoel, je zijn eigen werk schrijven. Wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Eigenlijk vanaf het begin af aan. Dus ik vind het op zich wel leuk om nummers van anderen te spelen. Maar ik ben daar gewoon niet zo goed in. Omdat ik niet echt soort van, ik doe maar wat. Dus als ik iets speel, dan wordt het iets. Dus dan wordt het altijd iets van mezelf.
0: Ja.
1: En dan schrijf ik liever mijn eigen liedjes.
0: Ja, precies. Dan hoef je dus maar dan hoef je de nummers in die zin minder eigen te maken.
1: Ja, precies. Dan ik vind het songwriting denk ik wel net zo leuk als optreden. Dus dat is voor mij wel de kern eigenlijk van het muziek maken. Het songwriten en uiteindelijk van een ideetje naar een nummer. Van een nummer naar een productie. En uiteindelijk die productie live heel op een hele leuke manier proberen te brengen.
0: Ja, precies. Dus gewoon zowel het schrijven als het aan anderen laten horen ervan. Dat zijn voor jou gewoon leuke dingen.
1: Zeker, ja. Ja, dat is de kern.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat voor muzikale invloeden heb jij? Of neem je bijvoorbeeld mee?
1: Ja, ik denk dat het met veel muzikanten is. Dat je dan gewoon de dingen die je luistert op dat moment, dat je ook inspireert tot bepaalde muziek. Dat is ook bij mij zo. Laatst luister ik best wel wat medium beeld geluisterd. Dat is niet zo heel bekend, maar dat is een beetje zo'n indie singer-songwriter. Klein beetje dramatisch ook wel. Dat vind ik heel gaaf. Ik ben met mijn producer ook gaan kijken van wat is nou een beetje een band die iedereen die soort van wat bekender is. Wat we als referentie kunnen gebruiken. Ook bij de opnames. En dan kwamen we ook wel op het oude werk van Coldplay bijvoorbeeld. Dus de Parachutes era. Ik dan over wat ik daarin ook wel vet vind. Of een Bon Iver is ook wel weer heel gaaf. Luister ik wat minder, maar je hoort daar wel invloeden van terug. Dus dat eigenlijk.
0: Ja, en is het dan zeg maar gewoon een beetje zeg maar de klank die je eraan spreekt? Of gewoon de structuur? Wat...
1: Het is een beetje een combinatie. Ik had laatst Noah Kahan heeft nu een nieuw album bijvoorbeeld. Dat vind ik echt heel lekker klinken. Maar dan ga ik weer wat meer naar die teksten luisteren. Denk van, het gaat allemaal over drank. Dat vind ik dan wat minder. Maar ik vind dan die sounds en die concepten van de nummers en de feel die erin zit zo heel, heel gaaf. Ja. Dus dat wisselt een beetje per muziek ook. Van de songwriting stijl van de Parachutes album van Coldplay vind ik bijvoorbeeld wel heel gaaf hoe ze dat doen. Hoe ze dan toch best wel, op die albums zijn echt hele grote hits. Maar het is allemaal best wel origineel en er gebeuren best wel interessante dingen als je langer gaat luisteren.
0: Ja, en dat is, dan luister je daarna, ga je het een beetje analyseren. Ga je kijken van, goh, van dat zijn de leuke stukjes die ik doe. En dat,
1: Ja, dat zou bijna klinken als copy-paste. Maar wat ik meestal doe is dat ik heb mijn telefoon bij me altijd. En als ik een idee heb, dan neem ik het op heel snel. En als ik dan dingen ga uitwerken, dus dan neem ik meestal gewoon een week vrij op. En dan ga ik ergens op de hei zitten. En dan ga ik eerst de eerste paar dagen ga ik alleen maar naar dingen luisteren. Van ik denk van, hé, dat vind ik vette muziek met vette songwriting dingen. En dan kom ik ook op andere vormen van hoe je een tekst bijvoorbeeld schrijft. Dus dat je niet alleen maar vanuit jezelf schrijft, maar bijvoorbeeld ook van iemand anders. En hoe je daar dan die brug steeds die omslag maakt in een nummer dat iemand anders iets zegt en dat jij het dan zelf zegt, zeg maar. Op dat soort ideeën kom ik dan. En dat is denk ik die inspiratie van andere muziek ook die ik dan heb.
0: Ja, dus dat je zeg maar gewoon het nummer niet zeg maar gewoon vertelt, maar dat je het zeg maar gewoon een soort gespreksvorm brengt.
1: Ja, je bent daarin vrij natuurlijk als songwriter. Ja. Je kan een tekst schrijven omdat je heel erg rot voelt en heel erg je voel wel uit. Dat doe ik ook. Maar je kan ook een soort van denken van hoe schrijf ik een interessant, beetje gek verhaal waar je op het einde achterkomt van hoe ik nou eigenlijk echt zit. En dat is denk ik het leuke van songwriting. Dat je hebt natuurlijk muziek, maar tegelijkertijd ben je ook een soort verhalenmaker. En daar kun je gewoon heel erg mee spelen. Daar heb je alle vrijheid in. En die probeer ik steeds meer op te zoeken.
0: Ja. En is dat ook iets zeg maar, wat ook gewoon buiten de muziek om bepaalde voorbeelden, bepaalde invloeden heeft op jou?
1: Als in niet muzikanten.
0: Bijvoorbeeld?
1: Ik heb dat ooit gezegd in een interview. Van alles wat ik dan. Alles wat op een gegeven moment in mijn hoofd gaat zitten, wat me een beetje raakt, dat probeer ik uiteindelijk in een soort van nummer of een soort van schets van een nummer te krijgen. Dus eigenlijk alle impactvolle gebeurtenissen in je leven, of misschien niet eens mijn leven, maar de mensen om me heen bijvoorbeeld. Dat ik daar dan van denk van hé, dat blijft me bij. En dit heeft die persoon gezegd. Laat ik dat vertalen naar een idee van een nummer bijvoorbeeld. Dus het zijn eigenlijk een soort van de alledaagse dingen die in meer of mindere mate een impact hebben. Ja.
0: Ja, precies. Maar het is niet per se autobiografisch geïnspireerd?
1: Wel geïnspireerd, ja. Dus ja. Het is ook wel de dingen die ik zelf meemaak. Dus het album, toen net volgens mij 2 maanden voordat ik de studio in ging, had ik een best wel intense break-up. Dus dat was wel even dat ik dacht, dat heeft me wel voor die komende nummers die ook uit gaan komen, heeft daar wel een impact op gehad, ja.
0: Ja. Oké, en je liet sprok het woord album even vallen. Is dat iets waar je nu op dit moment aan het werken bent?
1: Ja en nee. Wat ik heb gedaan is, ik ben in oktober de studio ingegaan. Eigenlijk november, moet ik zeggen. Tot en met nu eigenlijk. Dus nu liggen de nummers bij de masteraar. Mm-hmm. Dat zijn 7 liedjes geworden. Dat was eigenlijk een EP moest dat worden. Maar dat lijkt nu een mini-album te worden. En dat ga ik ergens het komende jaar uitbrengen. Maar ik begin met een aantal singles. En ik wil heel graag nog daarna een echt volledig album uitbrengen. Schrijven, uitbrengen. En ook fysiek uitbrengen. Ja,
0: precies, ja. En dus je had ook over dat je met een band werkt, met een producer. Werk je nummers ook zeg maar, uit met de band en dat je dan daarna dat voorhoudt aan de producer? Of is het gewoon meer dat je met de producer dingen uitwerkt en dat je dan zegt van tegen de band van dit is het ongeveer? Of?
1: Dat hangt er van af. Er zijn een paar nummers, volgens mij 2 nummers die echt wel iets meer in de studio zijn ontstaan. Maar eigenlijk was de band er wel eerder bij. Dus die band die betrek ik wel al heel snel erbij. En soms hebben ze ook wel echt wel, of eigenlijk altijd wel goede invloed. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het nummer Fixes, wat ik als eerste heb uitgebracht in februari. Dat nummer dacht ik op een gegeven moment van ja, nee, ik voel het niet helemaal. Laten we hem schrappen. Ja. Dus toen zei de band van nee, Danny, deze moet je erin houden. En we doen het even zo en zo. En dan wordt dat wel wat. En toen gingen we hem uiteindelijk met die band doen. En toen dacht ik van oh ja, shit, dit is wel echt een van mijn lievelingsnummers om te spelen ook. Dus je merkt wel dat die band wel, die schrijft dus, die arrangeert wel mee, ja.
0: Ja, gewoon toch de magie van het band spelen, zeg maar, is dan toch weer...
1: En dan uiteindelijk, dan moeten er keuzes gemaakt worden, dan zegt iedereen, ja, Danny, jij bent de baas. En dan denk ik, shit, dat is ook zo. Ja. En keuzes maken is niet mijn sterke punt, maar soms met muziek gaat het wat makkelijker, ja.
0: Ja. Heb je ook bepaalde klankbord daarvoor?
1: Hoe bedoel je precies?
0: Dat er bijvoorbeeld mensen zijn die dingen laten horen en dat zij dan zeggen van ja of nee of zoiets?
1: Soms wel. Dus de mensen in mijn omgeving heb ik bijvoorbeeld al wel af en toe stukjes laten horen van de plaat. Nu is mijn producer, die heeft heel erg ook mee besloten van, ik zei eigenlijk tegen van ik wil 5 liedjes. En toen zei hij van ja, ik zou ze alle 7 opnemen, want zijn alle 7 goed. Dus dat soort mensen zijn wel echt klankborden voor mij. En ik wil er ook wel wat meer mee gaan doen. Dat ik ook meer niet alleen mensen in mijn omgeving of de industrie bij betrek, maar ook gewoon mensen in de stad betrekken bij de muziek die ik maak en de verhalen die ik schrijf. Dat lijkt me heel gaaf om op die manier te schrijven.
0: Ja, en in welke zin mensen uit de stad? Gewoon dat je gewoon zeg maar op straat gaat spelen en dan aan mensen feedback vraagt of zo?
1: Het is nog een idee, maar dat is wel iets wat ik aan het uitwerken ben. Is om op een gegeven moment in het najaar een soort sessie te organiseren. Waarin ik mijn nieuwe muziek kan spelen met band. En dat ik dan mensen uitnodig. Of iedereen die wil komen om alvast te luisteren naar de soort van halfproducten. Om mee te denken en feedback te geven. Ja, dus ja. Dat is wel iets wat in mijn hoofd zit al een tijdje. Ja. Het lijkt erop dat ook echt gaat gebeuren.
0: Ja. Ja. En ja, dan vraag ik mij alsof, heb je dan niet het gevaar dat je dan zeg maar, muziek gaat schrijven om de mensen te pleasen, dat het dan minder gewoon je eigen ding is?
1: Dat als ik me helemaal laat leiden door wat mensen of ik heb geen label, maar een label zou zeggen of. Dan gaat het daar wel weg van, denk ik. Maar ik denk toch altijd wel dat de keuze die ligt altijd bij mij. Dus het is denk ik vooral de inspiratie die je daaruit haalt. En ook wel de... ik denk de inspiratie en wat ik met bijvoorbeeld met Marien Dorlijn had, mijn producer, was dat hij best wel wat ideeën. En ik had zoiets van, ja, laat maar komen. Ik heb hem niet voor niks gevraagd. Ik vind hem een fantastische muzikant, dus let's go. Maar ja, dan heb ik zoiets van, ik had wel bedacht van, ik wil dan met hem werken, zodat hij zijn invloeden erop kwijt kan. Ja. Dus ga ik dat ook niet per se remmen. Maar op een gegeven moment dan twijfelen we en dan moet ik alsnog die knoop er hakken. Ja.
0: Ja, en dan denk je dat het publiek daar wat meer zicht op heeft, zeg maar, of niet?
1: Ja, ik denk dat publiek wel mooi kan meedenken. En ik vind het juist wel heel inspirerend hoe andere mensen tegen mijn muziek of ook tegen andere dingen aankijken. Ik heb ook wat twee gasten, jonge gasten van begin 20, die meedenken over het creatieve concept. Dus de beeldtaal en het beeld erbij en zo. Ik vind het heel leuk waar zij mee komen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat inspireert heel erg. Ja. Ja.
0: Dat zijn dingen die allemaal op je site kunnen vinden. Hoe, als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, ik heb een website, dannyvandewielen.nl. Dat is, daar kun je ook via die plek kun je bijvoorbeeld naar mijn Spotify. Daar heb ik nu één nummer staan. Ik heb een Instagram, vind ik zelf heel actief. Ik heb een Facebookpagina en ook op TikTok ben ik actief. En daar post ik zo nu en dan content. En als mensen me in het echt willen zien, dan moeten ze heel vaak in de binnenstad van Gouda gaan zitten, want ik loop hier best wel vaak. Maar als ze me willen zien optreden, dan is het eerstvolgende optreden op 29 mei in de SOAT. Wat mijn allereerste optreden is, waar ik zelf ook op de poster sta. Dus wow. Dat is heel veel zin in.
0: Precies. Ja. Dus 29 mei in SOAT. En meer informatie op www.dannyvandewielen.nl. Hey, ik wil je super bedanken, want de tijd is er al zo'n beetje helemaal doorheen. Oh, ik heb nauwelijks meer tijd om de gast van volgende week te doen. Dit is Going Underground, aflevering 1391 van vrijdag 8 mei 2026.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
3: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
2: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
4: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
2: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Halve Stad.
7: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
9: Halve Stad.
10: Set your receivers.
11: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond groot getrouw te beluisteren op Goudstad Radio 106.2. En natuurlijk op het wereldwijde interweb. Ga daarvoor naar goudstad.nl en daar kun je hem op terugluisteren. En daar vind je ook op welke streamingsdienst je dit allemaal terug kunt beluisteren. Ging los met de heren van de Dandy Warhols. Bohemian Like You, de grote hit van deze mannen volgens mij. Is veel groter, hebben ze niet meer gehad. Kan misschien verandering in komen, want er is nieuw werk uit. En dat ga je over een klein half uurtje horen in deze Indie 2000. En tot die tijd veel, vooral nieuwe muziek dit keer. Waaronder de volgende van de Nederlandse band Stuurbaat Bakkebaard. Zijn al een hele poos bezig. En ik heb meerdere keren ook zien spelen in Zowat. Was erg leuk. We hebben een nieuw album uit. Feeding the Rats heet dat. En dat werd gepresenteerd tijdens de afgelopen Record Store Day, waar zij invielen hier in de lokale platenzaak. En ik heb van horen zeggen dat dat een fantastisch optreden was, waar zowel band als mensen in de zaal een ontzettend veel plezier aan beleefd hebben. Dus daarom van dat album 360. Dit is Stuurbaat Bakkebaard.

Ja, grossier al. Ja, in een beetje vervreemde muziek af en toe. En ik vond het altijd wel erg tof om te zien als zij in Sowat speelden. En het gerucht gaat dat zij daar dit jaar weer komen. Dus als je daar zin in hebt, ga daar gewoon even lekker kijken. Want dat is altijd leuk. Stuurbaard Bakkerbaard 360 hoorde je. Van het album, een nieuwe album dus, Feeding the Rats. Begin van dit jaar al een paar keer dingen van gedraaid. Een gezelschap uit Luik nu. Ja, ik weet er niet zo heel veel van, behalve een behoorlijke bok herrie maken. Empty Head, zo noemen ze zichzelf. Komen dus uit Luik, zoals gezegd. En hun nieuwste werkje is Vincent.

Ja, veel van dit soort muziek komt er voor zover ik weet niet uit de Waals, België. Maar dit is wel uit het Luik, Liège. Daar komen de heren vandaan die je zojuist hoorde. De heren van Empty Head, zo heet de band dus. En het nummer heet Vincent. Ik een beetje zoekende kwam ik op iemand die werd vergeleken met Cigarettes After Sex. Daar heb ik vrij vaak gedraaid. Dat vind ik heel erg mooi. De goede man heet Sir Tegan Ciamon Harris, zeker wel. En hij noemt zichzelf in dit geval Crutch. Ja. Dat zou ik ook doen. Het is bijzonder. Ik vind het heel mooi. Het is heel ingetogen. Een beetje soulful-ish. Ik zou zeggen, luister gewoon zelf maar. Crutch is dit. Love Spells.

Ja, als ze mij gezegd al dit nieuwe cigarettes after sex was, had ik dat voetstoots aangenomen. Geen enkel probleem. Je hoorde Crutch. Love Spells. Zo heet het. Noemt de man zichzelf. Het nummer heette Crutch. Deed even verkeerd om. Sorry daarvoor. Door met een bandje uit Engeland. Waar ik al een poosje draai, omdat ik dat leuk vind. Overpass, zo heet het bandje. Er komt een album uit, Elsewhere Always. En dit is het derde of vierde nummer wat daarvan uitgekomen is. En dat heb ik al een paar keer gedraaid. Dat vind ik leuk. Is this real? Dit is Overpass.

Ja, ik denk misschien het zoveelste bandje uit Engeland. En dan denk ik, ah, leuk, ik hoor bij de laatste categorie. Overpass worden hier, Is This Real? Goed, door naar een nieuw bandje. Die komt binnenkort in Amsterdam, in een sublocatie van Paradiso. De Toekomstmuziek, zo heet het. En ik had daar nog niet van gehoord van die zaal, dus ik heb het even opgezocht. Het is klein en het is een vrij bijzondere line-up hebben ze daar, zeg maar. Detoekomstmuziek.com. Daar kun je meer over dit podium vinden. Maar Paradiso, die programmeert daar dus blijkbaar ook tegenwoordig. En een van de dingen die ze daar neergezet hebben is The Itch. Dat zijn Simon Tyree en Georgia Hardy. Binnenkort komt een album uit van deze twee mensen. En Is The Hope That Kills You, zo heet dat album. Fijne titel altijd voor een plaat. Wat zullen we zeggen? Laten we maar eens naar gaan luisteren. Ik zou zeggen, bromt hier wat. Goed, de It's dus Space in the Cab.

Space in the Cab, maar dat had je al verwacht. It's the Hope That Kills You, zo heet het album. The Itch, zo heet de band. Ik vind het een grappige plaat, ik vind het wel leuk. Doet een beetje jaren 80 aan, zo her en der. Een beetje Human League hoor ik erin, een beetje disco. En dacht zelfs de Margarita nog even bij te horen komen, maar dat kan hem eigenlijk hebben. We gaan het in de gaten houden met wat er nog meer van deze band komt. Door mijn Nederlandse band, Cardigan in Cardigan. Volgens mij is dat een Engels vest, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat zal misschien ook nog wel meer betekenen, dat heb ik nog niet uitgezocht. Hebben een leuke plaat uit Manifesto. Dit is Cardigan in Cardigan.

Lekker plaat toch? Cardigan In. Zou er zomaar zo'n leuke dubbelbil kunnen zijn met Fit. Ook uit Nederland. En als je Cardigan In wil zien, dan kan dat op 22 mei in Paradiso in de bovenzaal staan zij. Een mooi klein zaaltje is dat. Goed, ook in Paradiso staat de band waar ik dit mee begon. De Danny Warhols. Die spelen daar, moet ik even nadenken hoor. Nadenken, staat hier gewoon voor mijn neus. 9 juni. Spelen zij in de grote zaal, neem ik zomaar aan, van Paradiso. En zij hebben specifiek gevraagd om een specifieke Nederlandse band als voorprogramma. En dat vind ik wel grappig. Dus wat gaan we doen nu? We gaan eerst even naar een track van het nieuwe album Pin-Ups van de Danny Warhols luisteren. En non-stop erachteraan gooi ik een plaatje van de band die zij specifiek als voorprogramma wilde hebben. En daar word ik heel blij van, want ik heb begrepen dat deze band ook toch weer met nieuw werk bezig is. En laat dat nou een van mijn favorieten, zo niet de favoriete Nederlandse band zijn van mij. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Vooralsnog, eerst Danny Warhols. Dit is Straight to Hell.

God jongens, een fijne plaat blijft hier toch. My Decision van Mors en van de Fijne Band. En ja, het gerucht gaat dus dat ze met nieuw werk bezig zijn. En dat zou heel erg fijn zijn. En ze komen dus, als het goed is, in het voorprogramma van de Danny Warhols op 9 juni in Paradiso. Dat is geen kattenpis als je daar eventjes je soort semi-comeback mag maken op dat grote podium. Ik hou me, ik hou het allemaal strikt in de gaten, zullen we zeggen. Oké, andere band uit Amsterdam volgens mij. De Personal Trainer. Die gaat een beetje over een iets andere boeg gooien. Nieuwe plaat uit Punch Drunk Love. En dat klinkt iets anders dan dat je wel eens gewend bent. Maar nog wel een soort van herkenbaar. Luister naar Personal Trainer.

Die werkt dus van personal trainer uit Amsterdam. Ja, er komt waarschijnlijk een nieuw album uit van deze band. Ik kwam erop via de nieuwsbrief van het roemruchte Excelsior label. Zodoende. Goed, Aldous Harding, volg ik al een poosje, komt uit Nieuw-Zeeland. Littleton volgens mij. En gaat gestaag door met het maken van albums. Dus ik ga gestaag door met het draaien daarvan zolang ik ze goed vind. Het nieuwe album is Train on the Island. En ik kan je uit ervaring vertellen, volgens mij is ze alleen op het Noordereiland een terrein. En die heeft maar één spoor. Dus heel veel is niet. Train on the Island dus. Dit is Aldous Harding.

Nieuw werk dus van Aldous Harding uit Nieuw-Zeeland. Train on the Island. Weer ouderwets mooie, maar wat we van gewend zijn eigenlijk, min of meer. Een heel ander soort muziek is de volgende. Komt uit Duitsland. Cozy Muller, zo heet zij. Het is een beetje van de jaren 80, vroeg jaren 80. Synthesizer muziek. DAF moet ik ergens denken. De Mussolini, als ik dit hoor. Ik heb het even naastgelegd. Het is ook weer niet hetzelfde, maar dat schurkt er wel een tikje tegenaan. Luister tot aan het nieuws naar Cozy Muller. Dit is Der Politiker.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
1: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
0: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Zo dan. Haha. Ik was er bijna. Ik zat eventjes wat anders te doen ondertussen. Ha. Dus sorry daarvoor. Ik zal niet op te letten. Goed. Library Card trapt het tweede uur af. Out of content. Het nieuwste werk van Library Card. En waarom zat ik niet op te letten? Dat was omdat ik eigenlijk op zoek was naar wat meer informatie over de volgende band. Red Boys. Ik ken er nog niet zo heel veel van. Maar de dingen die ik ervan gehoord vind ik leuk. En het is een vrij lang nummer. Dus ga er lekker voor zitten. Just want you to know the truth. Red Boys.

just want you to know the truth. Red Boys, een gezelschap uit Chicago, Illinois. Ja, VS dus. Goed, ik vind het een erg mooie plaat. Het duurt wat lang, maar ik vind het wel echt tof. Goed, een andere gezelschap, Swap Meet. Komen helemaal vanaf de andere kant van de wereld, uit Australië. Zijn lekker bezig, zijn singeltjes aan het droppen en is een nieuwe uit. Sand heet dat ding. Luister naar Swap Meet. En meet schrijf dan als in een vergadering, bijeenkomst, en niet als in vlees. Zo moet ik er gelijk even bij zeggen, mocht je willen gaan zoeken.

Die moet uit. Swap Meet dus, hoor je, uit Australië all the way. Met Sand, zo heet het nummer. Ja, ik was even verwarring, want de volgende band komt ook uit Australië. Er zit geen opzet achter, maar kwam toevallig zo uit. Ook een fijne band. Pond heet de band. En je gaat luisteren naar Two Hands.

Andermaal muziek van Down Under. Pond hoorde je, Two Hands. Een band uit, uit Ierland, uit Belfast volgens mij komen ze uit. Oh nee, Dublin, een van de twee. Dublin komen ze uit dus vandaan. Ja, het smaak, moet ik het van zeggen. Ja, kan niet echt. Er komt een album aan. Poor Advice gaat dat ding heten. Ik kan het niet helemaal goed vangen wat ik ervan moet vinden. Maar luister zelf maar. Dit is Perfume, dit is Barst.

Basht, of Basht, hoor je uit Dublin. Ja, Perfume. En als je op gaat zoeken, dan kom je op allemaal drogisterijen uit. Maar goed, dan moet je even een bandje tussen plaatsen en dan gaat het allemaal goed komen. Goed, Velnopik, dat is een band uit Utrecht. Ja, en maken toffe dingen. Zo een paar keer gedraaid en dat blijf ik zeker doen, want ik vind het een leuk bandje. Don't Answer Yet, dus Velnopik.

En dat is dan de naam van de tweede single die ze uitbrengen. Don't Answer Yet. Vel Nopik, zo heet de band. Komen uit Utrecht en ze hebben 52 weekly of monthly listeners. Dus jongens, even met z'n allen Spotify op en even flink streamen dit. Dan lopen ze een beetje binnen en dan krijgen ze een beetje meer bekendheid. Want ik vind het wel erg tof, als ik eerlijk ben. Ik vind het wel bepaalde allure hebben. Dat zou ik zeggen dan. Goed, Florence Road komen uit County Wicklow. Daar kun je fantastisch wandelen, kan ik je verzekeren. Het ligt net een stukje onder Dublin. En het is een prachtig gebied. Gaat er eens kijken, zou ik zo bijna zeggen. Goed, deze band komt daar vandaan. Dus Hanging Out to Dry, zo heet de single. Dit is Florence Road.

Ja, mooi hè. Florence Road hoorde je dus uit County Wicklow in Ireland. En als je het leuk vindt, ze spelen ergens in mei, spelen zij op het London Calling Festival. Volgens mij is dat niet komend weekend, maar het weekend erop. Maar dan zou je even moeten dubbelchecken, want dat doe ik uit mijn hoofd. Dus zo zou je ze kunnen gaan bekijken in Amsterdam. Goed, de Velvet Club. Ja, dat is de volgende waar we het over gaan hebben. En die komen ook weer uit Australië. Dat is al de derde dit uur. Dat is allemaal geen boze opzet, maar het komt toevallig zo uit. Uit Melbourne komt dit gezelschap om precies te zijn. Maar ze klinken wel heel anders dan wat je er net allemaal hoorde. We Don't Talk, dit is de Velvet Club.

voor zover ik weet zijn er nog geen plannen voorlopig om op reis naar Europa te komen. Maar ik vind het een leuk bandje. Op 10 juli verschijnt een nieuwe plaat, een album van Are You Falling In Love, zo heet dat ding. The Velvet Club, dat hoor je dus. We Don't Talk. Oké, een van de leukere Nederlandse bandjes die ondertussen alweer aardig wat jaartjes aan de weg timmeren. Dat is het gezelschap Tape Toy. Ja, volgens mij zijn ze allemaal ook een beetje op solopad geweest. Maar er is ondertussen een nieuw werk uit van deze band. En dat ga je nu horen. Dit is Mess, dit is Tape Toy.

Ja, de vocals doen we af en toe een klein beetje denken aan Bauer. Ken je dat nog, Bauer? De tijd dat ze samen waren. Toen dat klonk ook een beetje zo. Ja, ik vond het heel erg leuk. Live gezien ook. En dat lijkt dit er een beetje op. Maar dit was dus niet Bauer. Maar dit was Tape Toy. Nieuw werk dus van Tape Toy Mess, hoorde je. Volgende band zou je naartoe kunnen gaan omdat er twee grote filmsterren in zitten. Waaronder Keanu Reeves er één is en die andere heet Robert Milhouse. Daar kan ik zo snel geen film van verzinnen, maar dat schijnt ook wel filmster te zijn. Maar ja, Keanu Reeves kennen we natuurlijk zo'n beetje allemaal wel. Het is Dogstar. Je moet het eigenlijk niet gaan luisteren omdat je naar deze filmsterren wil luisteren. Want het is in zichzelf gewoon een toffe plaat. En ze komt een heel album weer uit. Vierde album als het goed is van deze band. En ze spelen ook nog eens een keertje in Paradiso op 16 juni. Nou, wat wil je nou allemaal? En ze staan op Pinkpop. Nou, wat wil je allemaal nog meer? Dus laten we maar eens gaan luisteren hoe de heren het ervan afbrengen tegenwoordig. Dogstar, dit is The Sphere.

Dogstar dus, hoorde je de sfeer. Fijne plaat, heer, vind ik dat. Goed, Midriff, dat is een beetje uit Californië. Ze zijn eigenlijk bezig met om een cd te gaan releasen, of een album moet ik dan eigenlijk zeggen. Op 5 juni komt dat ding uit. En ze zijn ook te vinden op Best Kept Secret. En ze komen op 17 juni, dat is volgens mij een dag nadat de heren van Dogstar in Paradiso spelen, in Patronaat in Haarlem. Mooie zaal ook, als het de grote zaal is van Patronaat, toffe zaal. Nou ja, laten we maar eens naar gaan luisteren naar deze band Midriff. Dus ik ken ze nog niet echt. Dit is Silhouette.

Ja, stevige gitaars en dat van Midriff. Ja, wordt een beetje vergeleken met Mudhoney en Alice in Chains, Stone Temple Pilots, dat soort werk. Een beetje jaren, vroeger jaren 90 grunge. Ja, als het tegenwoordig gitaar heeft, wordt daarmee vergeleken. Goed, Boards of Canada, mooie sferische muziek. Het heeft al heel lang geduurd voordat er een nieuwe plaat uitkwam, maar die zit er nu aan te komen. Er is een track gereleased ondertussen en een kleine intro daarvan. Dus die ga je nu aansluiten te horen. Dit is Boards of Canada, Prophecy at 1420 megahertz.

correct. I am the truth. Ultimate presidents.

Weer veelbel over een stukje werk van Boards of Canada. Prophecy at 1420 megahertz. En gaat dat maar eens opzoeken, die 1420 megahertz. Dat is leuk. Dat is, als je een beetje in extraterrestrial toestanden geïnteresseerd bent. Die scheiden daarop uit te gaan zenden, verwacht men. Dus ga dat maar eens opzoeken. Dat is een heel verhaal. Dat is leuk. Sluit snel af. De laatste van deze Indie 2000. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ik sluit af met Isaac Rooks. Dit is Young Hearts.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
0: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en

0: There's a new point of view, and if there is, it's a pity to miss. Sad but true.
1: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Dit is een

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.